wali an jige kati jarem na rokamul lanat lanat ko timna falle fere